Dat liom aan de lief, als een lange lief, dat dansen. Dat is vuur op vuur, dat is vuur in de hart, dat is vlucht. Þó að alþýðu stríðið á stundum sé innan tók bras og vaks.